Destiny Child over again. Fast 16 uur. Een kleine ronde werbung en dan mag ik een tweede stunde hier voor euch. Dutch Department, Technobase FM. Wenn ihr nog een Grüße oder Wünsche habt, meldet euch. En we hören uns gleich.